0: ut er stem til Herres enden. Dine handelslid viren de grote mana enne veld, dan de dine zauberi sind alle heiden verfeert worden. En die ward de profeten en heilige er bloot gefungen. En ook al de er, der vierde sind doodgemerkt worden.
1: Aus dit eeuwen wij hier dat wo im Himmel vele tuurlijk met luider stem Halleluja schreeuwen. De radung en de heerlijkheid en de kracht zijn bij ons in God. Dan zijn de gerechten zijn voorhoofdig en gereicht. Dat hij de grote hoer veroordeeld heeft, die met ere hoererie de eed verdorf. En dat hij zijn dena er bloot, dat ze vergoten houdt van ere hand gevorderd heeft. En ze zeiden nog eenmaal Halleluja. En de stad blijft immer en eeuwig bij hem kwalmen. En de 24 Ältesten en de feiertieren vallen dol en beden God aan, die op hem troon zout en zeiden, Amen, Halleluja. Dan kwam de stem van troon, die zeid, looft onzen God, al je zine deiner, en alle die hem verrichten, beid, klein en groot. En ik hoorde de stem, zoals van vele tegelijk schreeuwen, en zoals van een grote, ruisende water, en je woudje donnerschlee. De zeiden, Halleluja. Dan de almachtige God en haar haft uit rik en genomen. Dan wil we ons nu vrijen en vrouw zennen en aan de eer geven. Dan van dat laum is de tijd gekomen kaas te merken. En zijn bruid haft zich door te reed gemerkt. En hij wordt het geeft zich en feinet, reinet lintzeig te kleden. Dat dieren lintzeig staat voor de heilige ere gerechtigheidswerken. En de engel zei to me, schrieb, zelig zijn die to dat laum zijn castingsmool en gelood zijn. En hij zei to me, dit zijn voorhoofdig God zijn weerd. En ik val aan voor een feit aan aan te beden. Maar hij zei to me, zei door nou dat u dat niet doen wordt. Ik zie dien metknecht, een van dien breider, die dat je tekenis van Jezus hebben. Bed God aan, dan dat je tekenis van Jezus is de profetengeest. Dan zag ik den hemel opstonen, en door ver mij een witte piet, en de ritter daarboven heet, tru en voorhoofdig. Dan hij is hem rechten, geraagd, en ook geraagd hem kriegen. Zijn ogen zijn als vier vlammen, en op hem kop zijn veel kronen. Op hem is een nomen geschreven, den zes keiner weet als hij zelf. Hij houdt een kleed aan, dat een bloot gedokt weer, en zijn nomen is, dat Gottes woord. En die armee in hem hemel, en feinet lien zij gekleed, wit en rein, kemen arm op witte piet hingeraan. En uit de muil kem arm een schorp het schweet, womit hij de heiden schlonen zal. En hij zelfs woord die met een ijzerstang regeren. Hij klonk de wienpras met een almachtigen God zijn gelegenen oja. En op zijn kleed en op zijn hoofd, haft hij deze nomen geschreven, Kenig over kenigs en haar over haren. En ik zag een engel en een zon stonen, die schreef met luider stem to alle vegel die in hem hemel vliegen, komt, zammelt u to den groten God zijn mol. De kenigs en kriegsvierer en de storke er vlees te vreten, en ook dat vlees van de pied en de daarboven zetten, en ook alle vrije en je knachten en kleine en grote erd. Dan zag ik dat tier en de kenis op eerden met ere armeen verzameld, jegen den ritter op dat piet en zijn armeen te kriegen. Ober dat tier wordt faust genomen en met arm ook de legesprofeet, die om zijn het halven wunderteken gedonen houd, woordurig hij de verfeerd, die dat tier zijn teken nemen, en dat tier zijn beeld aanbeden. En die worden beid levendig en in vier zee geschmeten, die met zwevelblit brandt. En die eeuwige worden met dat schweet doodgemerkt, dat uit dem zijn muil keim, die op dat peert zout. En van er vlees worden alle vergel zout. Dan zag ik een engel van hemel eraufkomen, die houdt een sleutel van den grondlozen afgrond en een grote keed in de hand. Hij greep den dragen de oude slang, dat is de dievel en zootoon, en bonk arm op 1000 jaar. Hij schmeidt arm am afgrond en en sloot den touw, en trok een zegel boven Eva, dat hij niet kon gonen die heiden vervieren, wat de 1000 jaar Eva weeren. Nou her moet hij nog een korte tijd losgeloten worden.

0: en twee van jeder kryptier zullen no die komen dat u die om leven helst. Neem ook van jeder zaadvouder en spek je dat op, dat er wat te eten zijn voor aan en voor die. En Noah deed alles wat de Heer hem gezegd had.
1: En de Heer zei te Noah, Go en dat schep neem, du en dine familie. Ik heb je zeinen dat du in deze tijd een gerechte man bent. Neem immer zeven poer van jeder zaad reine tieren, immer een hei en een zei, en jeder poer. Neem een poer van jeder zaad wat niet rein is, immer een hei en een zei. Neem immer zeven poer van jeder zaad veel, immer een hei en een zei en jeder poer, dat er niet op eerd uitstorven. Am zeven dag wou ik een reien schekken, die 40 dag, dag en nacht, reinen wordt. Ik wou alle zaarten tieren wat ik op eerd gemaakt heb, aanbrengen. En Noah deed alles wat de haar am veer gezegd had. Noah wie 600 jaar oud als de Überschwemmung op ihr kwam. En Noah en zijn zeens, en zijn vrouw en zijn zeens erde vrouwes, gingen aan dat schep neen om zich van de Überschwemmung weg te brengen. Van de reine en van de arreine tieren en ook van de veel en van de kryptieren kwamen immer twee op eenmaal, een hei en een zei, met Noah taup en dat schep neen, zoals God Noah dat veer gezegd had. En nu zeven dag kwam de Überschwemmung op de eerd. En aan Noah zijn 600ste jaar, en de tweede maand, aan de 17e dag, sprongen alle kwalen op van diep en de eerd, en alle vensteren die woorden im hemel hielden, gingen op. Dat reien dag en nacht voor 40 dag. En krijg den dag gingen Noah en zijn zeens, Sem, Ham en Japhet, en Noah zijn vrouw en zijn zeens ere vrouwes en dat schep neen, en ook jeder zaad van dat vee, van de tieren, van de kryptieren en van de veel. Die gingen immer twee tegelijk van jeder zaad van tieren, die leven in odem houden, met Noah taup en dat schep, krijg zoals God dat veer gezegd had. En de haar mukte der hinge aan touw. De Überschwemmung ward immer grater, voor 40 dag, zodat dat schep ophoof en schwam. Dat water ward zeer diep, ober dat schep blijf op hem water. Dat water ward zo diep, dat alle boy in je water gingen. Door wie 7 meter water over de boy. En al het leven op de eerd, veel, vee, tieren, en alle kniepers, en ook alle mensen, kwamen om. Alles wat op de eerd een levenden odem had, starf. De haar rood al het leven op de eerd uit, mensen, tieren, kryptieren en veel. Bloos Noah en die wat met am en dat schep weeren, weeren even gebleven. En de Überschwemmung blijft voor 150 dagen op eerd. Ober God hield Noah en de tieren en vee, die met am am schep weeren, am denk. En God leidt een wind over dat water komen en dat water neem af. De kwalen van ene eerd en de vensteren om hemel gingen touw en de reien juif no. Dan voor 150 dagen ging dat water immer leer, wat zich dat schep aan de 17e dag van de 7e maand op een boog en de Araratboog zaad. Dat water ging daar nog weer af, wat aan de eerste dag van de 10e maand de spetsen van de boog te zijn waren. Nu nog eenmaal 40 dagen mocht Noah dat venster im schep op en leidt een krooi los. Die vloog hanen treeg, wat dat water van de eerd gans afgetrokken weer. Dan leidt hij een duif los, wil zij wel zijn of dat water afgetrokken weer, ober die vond geen steed, wo zij zich hanzaten kon, wil dat water nog te hoog weer. En die kwam treeg nu dat schep, zodat Noah zijn hand rutstuk en al treeg im schep neem. Nu 7 meier dag leidt Noah nog water de duif los. Den oven kwam de treeg met een gereinigd blad van een olivenboom am schnovel. Dit zei Noah, dat dat water afgetrokken weer. Dan, nu nog eenmaal 7 dag, leidt hij de duif los en die kwam datmaal niet treeg. Als Noah 601 jaar oud weer, aan de eerste dag van de eerste maand, weer dat water weg van op de eerd. En Noah neemt dat dag van dat schep af en kijkt eruit en zag dat de eerd afdreien deed. Aan de 27e dag in de tweede maand weer de eerd dreeg. God zei te Noah, nu gaat u dat schep eruit, du en dine vrouw en dine zeens en ere vrouwes. En breng al die tieren, veel en kryptieren eruit, dat zij kunnen jongen hebben en zich op de eerd vermeren. En Noah ging uit dat schep eruit met zijn familie. en alles wat